verdrukking dan licht of nood, vervolging, honger, levensgevaar of